Een van de passies van mij en mijn orkest is filmmuziek. Zelfs bijvoorbeeld de muziek van Ennio Morricone. Luister maar.